langs je graf. En ik wens zo graag jij was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar, en ik net jou pa.

As hy, hiep hiep, hoera, dit is vir Lena en ek geloof sy gaan een wonderlijke dag hee. Ok, ons is gereed om af te skop. Kom ons skop sommer dadelijk af met Barry en Eileen. Dis een wat oorgeblei het van laas sondag af en ek sou om toe, wel, ok, het baie gehad op die lijst, soos vandag ook. Ek doen 28 liedjes per program. En ek het hier op die speellys vandag, het ek 52 liedjies opgelaai. Net vir, in geval ek nie meer lis is vir een van hulle of so, dan kan ek een ander ene kies. En nou ja, ons kop af met een van laas week, en die liedjie is van Barry en Eileen, en het sê, If You Go. Wat gebeur dan?

Barry en Aileen, en hulle sê, wat sal gebeur as jy die pad moet vat? If you go. Dit was in 2011 opgeneem, die specifieke weergawe. Ok, ons kom by die meisie met die prachtige glimlach, en ek praat van Olivia Newton-John. 26 September 1948 is sy gebore, en dit is in Cambridge, Engeland. Haar familie het verhuis na Australië toe, toe sy 5 jaar oud was. Haar ma was Duits, haar pa was Wallis, en hy was 'n professor van Duits in Cambridge in Melbourne. Nou, ten spuite van haar akademiese achtergrond, sy was baie skrander meisie gewees, het sy van vroeg af al belang gestel in die muziek as loopbaan. En sy het een groep op school nog gehad, wat sy genoem het The Soul Four. Saam met een paar van haar schoolvriende het sy die groep begin. Later tree sy op in haar swaarse koffiekroeg in Australië en het in verskeie Australiese TV-programme soos onder andere die The Go Show en ook een rolprent Funny Things Happen Down Under gespeel. Ons luister na Olivia Newton-John en sy doen vir ons twee liedjies. Die eerste een is in 75, die volgende een in 76 en dit is If You Love Me, Let Me Know en dan die tweede ene, Sam. Al twee baie mooie liedjies van Olivia Newton-John

Baie mooi sang daar so, Olivia Newton-John. Eerste ene was in 1975 en sy het gesing If You Love Me, Let Me Know, en toe daarna toe kom Sam. Al twee uitstekende liedjies, al twee groot treffers vir haar. Peter and Gordon, hulle was een Britse popduo, saamgestel uit Peter Asher. Hy is in 1944 gebore en Gordon Waller. Hy was 1945 en hy is oorlede in 2009. Hy was een internationale roem in 1964. Het hy verwerf met hulle eerste enkelsnit en miljoenverkoper in A World Without Love. Ek dink Tom Jones het hem ook later gesing, A World Without Love. Ja, die het verskye daarop volgende treffers in Amerika in die Britse inval era gehad, insluitend I Go To Pieces, Lady Godiva, Woman, True Love Ways, en Nobody I Know. Dit is ook die een wat ons gaan luister, is die een, tweede laatste ene, True Love Ways, van Peter and Gordon. Geniet om.

Sjoe, prachtige weergawe van Judith Durham en klein meisiekie met een groot stem en dit was sy gewees daai. Gunther Kamen, hy het muziek in sy thuisstad Berlijn gestudeer en hy was nogal geïnspireerd deur sy groot rolmodel Louis Armstrong en toe het hy aanvankelijk as trompetspeler in verskillende groot orkeste gewerk. Nou sedert 1958 was hy lid van die Botho Lucas Koor. In 1961 stig hy die Gunther Kamen Koor en dit was in Keulen gewees. Die eerste opname was Elizabeth Serenade, wat een wereldwijde sukses was. Ons luister na Gunther Kamen, nou nie met hy een, of met Annabelle nie, maar hy gaan vir ons doen, met sy koor, gaan ons luister na Somewhere My Love. Ek dink dit is Lara's theme, is het nie? Hier kom hy.

Fox on the Run, gesing dier The Sweet. Hulle is ook net bekend as Sweet, nie The Sweet nie. Ok, 1975 het hulle daai opgeneem. Nou kom ons by, hierdie groep het ook precies die selfde as Tommy Rowe, daai lekker dansmuziek. Hy was ook op al ons parties gewees, en ek praat van die Shuffles. Hulle sê, Shalala, I need you. Lekker dansjene.

Was hy prachtige muziek, prachtige liekie, die shuffles, lekker rustig en sovoorts. Ok, ek sê vir julle, baie dankie dat julle saam geluister het, ek gaan uitspeel met twee liekies in een rij, en dit is twee liekies, die eerste een is van Vicky Leandros, en dan direct daarna gaan ons een van Virginia Lee luister. Ek hoop julle die muziek geniet vanmiddag, en ja, om 6:00 moet julle ingeskakel bly op Ramkat Radio, dan is Jannie aan die beurt, die country sanger, en hy het altyd, wel, hy is vol surprises, jy weet, ek sê hy gaan dit en dat doen, en dan kom hy uit met nog iets anders ook, hy het gewoonlik, wel, partij keer het hy sommer onderhoude, of hy tree op saam met iemand, of hy, hy is altyd vol surprises, en, maar altyd een lekker luister, program en interessantehede wat hy daar voor met ons deel. Dit is Jannie du Plessis van Modemolie se jagkamp. En dan ek weet nie of ja, nee, Rudolf of hy môre sal terug wees nie, maar op maandag aande dan doen hy daai versoekprogram van hom. So ek weet nie of hy al klaar getrek het of enigiets nie. Ek het niks positief of niks wat ek vir julle kan garantie so ver dit aangaan nie. So ek

moeiliker die tye gaan, hoe meer Bybelstudie, hoe meer dogma, hoe meer katechismusprediking, hoe meer besinning oor die grootheid van God.

0: hello, ergens is.
1: Je naar zo'n glad holiday, elke maand trek hij die pee. Als hij in die skari zit, hou zich graag zelf aan het spelen.
2: Hulle spelen zijn mooi, hè? Hulle spelen zijn mooi. Hulle spelen zijn mooi.
1: Hulle spelen zijn mooi.

Ligi Gewezen, Ligi van Gewezen, Gaal van Christus, Ligi Gewezen, I feel you, Sunday morning coming down, gesing door myself, Janie de Plessis, of vanavond sy Ramkat Country, ramkatradio.co.za. Vanavond weer is het een baie cool genelster om uit die vandag, lekker warm dag gehad, en weer cool aan vanavond, en weer woestijn weer by ons hierso. Maar het sê ons van vandag een baie koude dag hier, het nie koud uitgedraai, lekker warm dag gewees. So, op wat vir vanavond weer, vanavond besluit vandag, veel en veel muziek van kunstenaar, weer eens slechts van Suid-Afrika af. Baie van hulle is wel ook Afrikaans met Engelse name, van hulle is Afrikaans met Afrikaans name, maar ja. So, vandag vir jou die hele 2 ure, net muziek van country sangers van Suid-Afrika. Is jou pad nog een Duplessis, Juanita Duplessis, die naam kan ook nooit vaardig sê nie. En ek gaan ook een Angel, Green Eyed Angel van Bobby Angel, dan af jou Mads Herter met Ride Safe. Dan vir jou die Queen of Country, Barbara Ray, down the Mississippi, 3 in 'n ry op Ramkat Radio.

0: My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kan jy saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop nie.
1: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

Hij is geweest die Queen geweest daar, die Queen geweest van country in Zuid-Afrika geweest daar, Barbara Ray, met Down the Mississippi, op ramkatradio.co.za. Ik heb vorige strand gehad, om te op te treden, na hem spreid bij Polanyi Park, en ik moet ze op 82 amper, klink haar stem nog alle jaar diezelfde, sy klink nog net soos daar die tijd. Die ek nevoet die gebeur gesê, die liedjie is opgeneem, by Dennis East daar jare, en die laat, way down, word gesing door Dennis East omself nog daar jare. Maar in elk geval, hoe bad vir jou Lance James met Heaven is Women's Love, dan af vir jou Darling It's Wonderful van Virginia Lee, en dan Marnie Jackson met die oude liedjie van Alan Garrity, Santa Maria, die renerij op Ramkat Radio. Terloops, even Alan Garrity kom van Zuid-Afrika af.

0: Dan zijn de Chris Davio van Carlo Jankus, Carlo Leone met Blue Moon of Kentucky op Ramkat. Wat voor jou, groot legende in Zuid-Afrika met verschillende genres. Steve Hofmeyer, wat voor jou met If I Said You Had a Beautiful Body. Dan af jou Caroline Depree, Delta Dawn. Dan af jou Demi Lee Moore, Because It's Love van die Kelly Family. Drinnerij, hulle maak so.
1: Hey, ek is Steve Hofmeyer, jy luister na Ramkat Radio.

Een meest geweest daar van Lone Star, van aangesing geweest, vir het nest van Zuid-Afrika, van ons Afrikaanse, Zuid-Afrikaanse country sangerprogram, van ons Ramkat Country. Wat vir jou, oh, hy is nie hier gebore nie, maar hy het hier naam gemaakt. So, hy het hier baie bekend geword, hy kom van Bangalore, India af, maar hy het groot naam gemaakt, onder andere, wel, in Zuid-Afrika baie groot naam gemaakt, as vervaardiger, as skrywer, as sanger, is die een persoon van wie ek nie ooit op die voorkom sê oom nie, maar toe, of achter die voorkom sê oom nie. Maar vanavond sing hy vir jou een liekie van Afrikaanse liekie. En hy het hom ook baie keer gesing tot op die laatste concert wat ek van my gewoon het. Het hy hom ook gesing. Hou genaamd Jody Brandon Wayne. Nou, Jody sing vanavond vir jou Groen Koring Lande. Dan af jou Nico J. Much More Love. Dan vir jou West is Ernie Bates, Mac Young en Hugo Hewitt. Met Your Only Lonely. Drie in de rij op Ramkat Radio.

lachen die nacht, Leons en donker in wacht. En die modder in bloed lee koud, streepzak en reen kleef teen mij. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hul ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep